0: FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
1: E kur sa më ti lies e Gjuanës Fejf, ti opskrëf fëklar, ti hënjesën fën di sik man an të testa. E në kan sa më ti lies fën a fër dëri, darën e të groot menig të sikës gelee, blindes en krepeles en lammes, wat die roering van die bad water gewag het. Want de engel het op een bepaalde tijd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat eerste ingaan na die roering van die water het gezond geword. Aan watter siekte jy ook aan gelei het, en een sekere man was daar wat 38 jaar aan sy

Grobbelaar met die geboortedagviering. Mag u wonderlike dag hê. Weet dat ons as staf hier by Pick n Pay Gardenhout waardeer u baie behou u omgehaat gesindheid en sommer net lekker verjaar. Mooi wense daar, hè. Goeiemôre, as kind het ouers gesê as honde begin huil, dan loop spoke, dat het my baie bang gemaakt, sê jy die enetjie. Ok, goed, dankie vir jy boodskap. Had ek een goeiemorgen aan jou, Jeline, ingeskakel op jou program. Florentia Malgas daar, alipad van af George, ne. Dan gaan ons so nog een paar boodskapies doen, voor ons moet gaan vir die headlines, en is het koos, ek nou baie vinnig, jy daar skuif, daar die boodskapies. Stacey Tambo sê, daar sprang die boodskap, as jy laat by die huis kom, moet jy om die rug kan eerst ingaan, speel met die vier, dan gaan jy jou kooi bed nat maak, sê Howard. En Evelyn Solomon sê, moet nie leen eet nie, jy gaan bees raak. Sinda Jacob sê, moet nie baklei speel nie, dit bang bedlak na een mense huis toe, ek geloof dit tot vandag toe. Kathleen Wessels, as een groot mens val, gaan iemand sterf. Stacey, ek het jou boodskap gelees, Walmer Ritchie, as ek leen eet dat, ek woring sal gooi. Brendan Hesse, jy gooi nie klippe in een bergpas af nie, jy gaan daar inval. En dan, dat spoke wandel op sonde aane, jy maak nie een sambreel in die huis op nie, soos een Devin Doffling. En Faslin Gordon sê, een vrou wat uit een pot eet, gaan nie een man kry nie. En Emily Kiewit sê, len eet, dan gaan jy horings kry. Ja, dit het ek al tamelijk baie gehoor. Dankie, Emily Kiewit. So ja, ons gaan breakfastekie muziek. En dan gaan Snazo net daarna vir ons die headlines lees, nee.

0: Dit was die klanke van Jim Reeves gewees en die liedjie was aangevraag deur Edith Boysen. So ja, ek hoop jy daai enetjie geniet saam met ons. Goeiemôre, wonderlike liefdevolle gesiene Jesusdagie vir u en die familie. So, ons moet baie waaksaam en bidend bly dat daar geen geweld sal wees vandag nie. Man van die Here. Okay. Ons kyk. Die enetjie sê geniet die program. Goed. Ons gaan voort.
1: Ja, nie, hartelijk maar aan jou, Jolien, en alle
0: jongen
1: in de familie. Ja, Jolien, Kavuks, hij meldt ook niet aan. Zijn oor is bij de radio, waar hij is ingehaak en ingeskakel. Terug aan die gang bij die werk. Maar jij moet ook een lieflijke dag heet. Ah, aan die klein karel.
0: Daar is sy baie dankie, Kavuks, lekker werk, nee. Kom ons kyk gul. Ek het nog so paar boodskapies. Boris Jolien, mens moet nie onder een leer loop nie. Bad luck Sharon Boysen van George en dan sê sy mooi dagie. Kom ons kyk gauw of ek toch so paar boodskapies kan inpas. Ja, daar is tyd volgens moet gaan luister na die gemeenskapsdagboek. So ons gaan goed raf daar na die socials toe. Sana Kok is ingeskakel, Mornay Strydom sê, good morning queen, blessed week and I love you. En Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, prachtige dag vir jou. Landie Tijte sê, goeiemorgen Jolien, ingehak. En ja, Landie Grootboom is ingeskakel, nee, dankie vir julle boodskapie. So ja, kom ons gaan luister vinnig na die gemeenskapsdagboek, net daarna, dan gesels ons verder.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary.
3: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 Rand per person for a cooler box, 50 Rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center, a winter dance. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossobay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 06-33-152-384 or 073-618-6913 Mystery Life presents the Reckless Love of God concert. All proceeds in aid of the rebuilding of the Hope family in Protea Park with Julia Klassen, N1 Josie, Chosen, Max Gozo, Reggie B, Leclou, Manny Veso. It takes place on Saturday 25th of July 2026 at 2 p.m. hosted by Denver Fraghom and Ingrid Polis of Seven Delan. This is a free event for all to enjoy. If you feel led to support the rebuilding of Hope Family Protea Park, a love offering would be sincerely appreciated. It takes place on the 25th of July at the Park Dean School Hall. For more info, you can contact the number 069-397-4294. 069-397-4294. There will be food stalls available.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. bijeenkomst de Kaminasie om 6:30 in die Kaminasie bijeenkomst of gemeenschapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugdbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Voor navraag maak contact met sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
3: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Voor hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kijk je piering en piering weg. In Zwaar, krij jou makataan, perske konfijt met of zonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.org en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: As sy, welkom terug, dit was een gemeenskapsdagboek wat na ons geluister het, so 11:45. Ek het die ene keer gelees van Sharon Boysen. Kom ons kyk, goeiemôre Jolene en Sebastian, ek is ingeskakel vanaf Heidelberg, een prachtige dag aan al my familie, vrienden en Eden FM maatjies, julle moet alles geniet wat julle gaan doen, vandag ek veilig terug uit Parel Tonne Liefde. Dit kom van Mina Konhari, nee, daar van Heidelberg, sy het gestaan vir my, laat weet, sy is veilig terug. So ja, baie dankie, en een mooie gesiene dag vir jy.

0: Daar sê, ons het nog so twee boodskapies. Môre sê Julien, dankie vir die lekker musiek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Van Irene November Asla in Mossel. Baie môre, Irene. Kom ons kyk, goeie môre, dankie. Goeiemôre, dank die Here vir 'n nuwe dag. Groete aan almal wat inluister van Apostelplaatjies van Oudtshoorn. En op daai noot gaan ons breekvaart vertensie.
1: Ukulahlwa kwenkukuma ngokungekho mthethweni kubeka ingozi enkulu kwimpilo yethu, kwiimali nakokusingqongileyo. Ukususela kumhlaba ongcolisekileyo ukuya ekubangeleni imililo nezikhukhula. Gcina inkunkuma kude kube yimini yokugqokelela. Sebenzisa ingxowa ezimzuba kunye neziluhlaza malunga nezinto esele zisebenzile ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nokwenza umgquba. Lahla inkunkuma kwiziza zasekuhlaleni ukuba iilori azikwazi kufikelela ekhayeni lakho. Vala ingxowa ngokuqinileyo. Lahla inkunkuma yesakhiwo kwindawo yokulahla inkunkuma. Ela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kunyanzeliso lomthetho. Ukuqokelelwa kwenkunkuma kuba kanye ngeveki. Ngomvulo ngolwesihlanu kubahlali. Ngomvulo ngolwesithathu kunye nangolwesihlanu kumashishini. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, qhagamshelana nonyanzeliso lomthetho kwa 044-801-6350 okanye kwa 044-801-6300. Ukuxela ukulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni ukuze isuswe, qhagamshelana neenkonzo zokusingqongileyo kwa 044-802-2900. Ukuze kususwe izilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane ne-SPCA kwa 044-878-1990. Kwaye malunga nezilwanyana ezifileyo, nceda uqhagamshelane no-Sanral kwa 082-553-4878.
2: Sikunye singagcina iGeorge icocekile kwaye intle. Dlala indima yakho, ungavumi ukulahla inkunkuma ngokungekho mthethweni.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradijs.
2: Laat jou bouwwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en makkelijk van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou boubenodighede by jou perseel aflewer. Besoek ons toegewyde boumateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.

Welkom back, hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier bij jou stem in die paradijs. Ja, nee, wat ingeskakeld hier bij die Midday Connection. Dat is op pas 7 minuten, oor die uur van 12 uur. En natuurlijk die begin van een nieuwe episode. Natuurlijk ook, ja, ik moet sê, baie dankie aan onze vorige omroepers. Jolien Verhoes en Makier, wat natuurlijk voor ons die country show gedoen het. Lekker interessant, die enige daai gewees, nee. Altijd interessant, die country show. En ek hoop jy het ook geniet. Dan sê ons natuurlijk ook dankie vir ons ontbijtspan, Lin en die span. Lin Kloetie en die span. Sterkte daar vir julle, is altyd lekker om te weet, julle is aan die gang, nee, lekkerte, my genade, en dan kreeg sy my so een boodskapie wat sê, sy bas, kom ons hou vast met die boodskapies, ons hou vast gauw, let's keep it at bay with the messages for now. It is almost time for our ever popular episode 23, it's going to be happening right here on the Midday Connection with, ek nou my stem recht kreeg nou, want as ek praat van die bankroof, dan moet ek seker maak, ek haal korrek asem. Ja, ek moet jou laat in afwachting wag, want binnen enkele oomblikke sluit ons aan by die span van die bankroof. En terselfde tyd wil ek ook dan my innige meegevoel uitspreek daar, teenoor een groot vriend van my, grote poolvriend, een man wat ook kranige speler was, en een familieman. En wil ook natuurlijk, ja, my innige meegevoel uitspreek daar aan die Potts familie, met die ingaan daar van een man, een vader, gemeenskapsmens, werker, hardwerkende man gewees, die Godfrey Potts. Ons het nou vanochtend die tijding ontvang met die ingaan van meneer Potts. Maar wil ook maar sterkte toewens daar aan sy familie, aan sy broer, beter bekend as Fly, ons allemaal ken maar hem as Fly, maar nou ja, sterkte daar vir jou my broer, vir jy en die familie, Potts familie, en natuurlijk ook vir sy vrou, en sy kinders, nee, sy familie, sterkte daar, sy werkgevers, en allemaal wat hem geken het, kry nou nog boodskapjes van mense wat van sê, dit kan nie waar wees nie, maar nou ja, ons het ons groot vriend aan die dood afgestaan, sterkte daar in die familie, en hou ons maar op hoogte, met die reelings en so meer, kom ons maak ons gereed dan, vir die bankroof, maar voor ons daar kom, gaan ons vir die muziek breek? Nee, ons gaan nie vir die muziek breek, en gaan nie, van die tyd is teen ons, kom ons kry ons gereed dan, vir die bankroof.

0: Nee, kom ons sit onder die soedoringboom.
1: As het te koel is, kan ons ingaan.
0: Het is heerlik hier.
1: Jy wou sê?
0: Ja, ek het speciaal in die aand uitgerei na Carpe Diem.

0: Daniel, Daniel, houd het dan maar aan jou, Sebas, mijn goede groot vriend. Ja, Nierke, woeps, aan de gang bij die werk, zoals altijd. Luchtig, een beetje schipperig. Maar ja, hij is gewoon warm, Sebas. En zijn oor is bij de radio, hij is altijd ingehaakt en ingeschakeld. Mooie dag aan jou, Sebas, en veilig wees.
1: Hallo Sebas, ik groet alle maatjes van A tot Z. En dan groet ik oma Sarah, de Elise van Dijsseldorp en Elise Kamper. Charlotte Baatjes is ook een groet, dat is Stilles, Karen Bijl, jij is ook een groet. Rosanie Vonkelval. En dan wil ik bij je geluk zeggen voor Sarabit. Op haar verjaarsdag, goed ik dan gins op haar leven en ik geloof. Ik ga daar dag zomaar lekker geniet. En dat komt bij je liefde van Antima van Welbedag. Dank je, Sebas.
2: En Stefan, een bezoekje van Malaysia, vandaag zondag. Misschien zaterdag, maar zeg maar, dat komt van personeel van Eindhoven.

0: Alright, Connection Strong, 12 till 2, it's all happening right here on the Midday Connection. Goodness, good stuff. Thank you so much to the Open Heavens team, all the way from the beautiful Mossel Bay. Yes, that is what we do, you know, we keep you entertained and we do keep you informed. And a big shout out to Jolene, Feroza, Makira as well. Ine from hello.
1: Thank you, Sebastian, for the lekker program. Baie dankie vir lekker program, Sebastian.
0: Dankie, broeder.
1: Hello, Tanima.
0: Yes.
1: Ik ga niet die program, Sebastian.
0: Dankie, broeder.
1: Speel van mij, alsjeblieft, van Lionel Richie. Goodbye, alsjeblieft.
0: Ons gaan kijken wat ons gaan doen voor jou, mijn mater. Hier even mijn lauw.
2: Goeiedag, Sebastian.
0: Hoe genade, lang laatst aan jou gehoor.
2: Ik is weer terug op die lucht.
0: Yes.
2: Ik wil net zeggen, Antimoli, Brovelli, Sister Isian Kababa, Masara en al die ander, hulle moet een hartelike goeie dag het.
0: Mm-hmm.
2: Van Katja.
0: Ach, baie dankie daar, Katja. Nou ja, kyk, Katja, jy, baie lang laas van jou gehoor, nie? Rechtig waar, is goed om die stem weer te hoor van Katja. En Katja al die pad van die Hesekwa, ja, nie, is lekker om te hoor van die allemaal wat in raken en geskakel is. Jy weet natuurlijk 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier, nie. Ons keer sommer lekker saam, tot en met so, jy weet, tot en met so, 2 uur. Goodness, 98 degrees with my everything. Haven't had this one in a very long time. Very good afternoon to you, and welcome to the Midday Connection.

0: tyre repairs van oud soring die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: South Africa.
2: Garden Route.
1: This is your moment.
2: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
1: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
2: Presented by DK Productions,
1: powered by Apex Magazine,
2: and supported by Eden FM.
1: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
2: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
1: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
1: Your moment.
2: Your stage.
1: Your future.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: Ja, hartelijk goeiemiddag. Vandag is 'n dag vol verrassings. Ja, tamelijk verrassings wat len wag hier op die liggolwe van Eden FM. Die eerste verrassing is my goeie vriend Jolandi Doopie het in contact gekom saam met Gabby Lou. En kan jy nou meer, Gabby Lou het toe deurgekom en die volgende het Gabby Lou te sê gehad hier op die liggolwe van Eden FM, jou pragtige stem in die paradijs. Hou jou oor by die radio. Na hierdie verrassing, is nog verrassings wat kom, ja.
5: Alright, alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
4: As ek heb jou, now to know, ek praat met jou. Bye bye, dankie met die enekie. jy word wat jy, Jolandi, en ook Gabby Lou. En dan, Shante, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op met Eden F, en woestake, by Paul en Mas. Waarom? Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, aguma, oe.

0: Ja, voordat ons breek vir die half vier hoofdtrekke in Engels, kom ons maak een vinnige duin waslapieland babbelisjes. Goeiemiddag, Paula Hobbs. Ek geloof dat allemaal een geseënde dag het. Daar gaat het zover. Die wat nog werk, werk lekker. Ons by die huis geniet het Elise Kamfer van Oudtshoorn. Hy het 9 minute oordreen gekom. Toe weet dan die Elise nog nie van Johnny Babbelisjes. Want sy was die grootste prijs gewees vanmiddag, my broer Rupert Ligo van jou nummer 1 draadloos. Kom ons kyk gauw, wat sê hierdie luister, hartelijk goeiemiddag.
1: Middag, Paula.
0: Middag.
1: Ja, nee, ons kinders het dit rechtig nodig in die hele wereld. Ek bid saam en brouwers van Oudtshoorn.
0: Daar sy sister, baie dankie. Nog een keer, goeiemiddag, baie dankie vir elke dag sy boodskap en dan wil ek net sterkte sê, Wow, die ene keer slaan nou bykie hard hier so babbels. Ja, Johanna van Wyk, ek gaan nog ooit die boodskap hier vasthou. Middag Paula, ek wil graag weet, is dit Olpey, asjeblief, dankie. Ek sal ook die inlichting, sal ek in babbels sal ons kry. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, ek is ingeskakel en ek luister lekker vir Mr. Paul, dankie vir die daily devotion, en ek het lekker geluister na dit. Mr. Paul, ek wil net al die maakies groet van al A tot Z, hulle allemaal moet baie mooi en geseënde dag hee. Mr. Paul, moet ook een mooie dag hee daar in die atelier, kom nou met baie liefde van Katrina van Paul, moet mooi dag, Mr. Paul, ons krijg net lekker koud. Goeiemiddag, Babbels, welkom in my huis. Jy moet een mooie dag hier daar in die atelier. En Katrina van Volmoed.
0: Daar zijn baie,
3: dankie. Baie dankie, Katrina van Volmoed.
0: Ja, kom ons maak gereed, Babbels, vir die headlines in Engels gebring die Sebastian Kouritier op jou nummer 1 draadloos. Without any further ado, Sebastian, it is straight over to you.

0: Ja, Bubbles. Mm. Dat is even naam, vergiet ons weer alles. Heet jij al geskier op Peda, Bubbles?
1: Hmm?
0: Heet jij al geskier op Peda?
1: Hij is personeel.
0: Oh, ja, net toe ek dink ek en jy is baie na aan mekaar, ja. Maar nou ja, Bubbles, it is exactly half past four, en hier is in Azugua met die Isikosa of Trekker. Hoor na jou, Miss G.

0: Andrew, een betere optie, hè? Lekker bubbles. Is it warm? Is it tender? Ja, wat. 60 minuten over de uur van 5 Poland Bubbles hier op jouw afternoon drive, vrienden. Bijna groetheid. Ik weet Andrew geniet nou daar een keer, speciaal voor Denise. Hij sê dat is lekker koud in George. Het is ook koud hier in die wering. Ik weet die hele opvangsgebied gaan gebuk onder snerpende koue. Want as is zomer in Bubbles, is winter. Is winter, my boeta. En die winter is hier. Hy maak nie een geheim nie. So ja, ons kan nie die afternoon drive doen sonder dat ons nou nie die song gespeel het nie. So ek wil pan nou die specifieke luister wat altyd vir ons vrou met te speel is nou ingehaak en ingeskakel. Bubbles. Ja, is een afternoon drive playlist eniekie, so geniet om hier op die drive.
1: Loading beats in the trace. Yeah, slow it down.

0: Kaigi po na. Ayan. Ibut po siya. Kaigi. Tisongas. Nice. Ano brand?
1: Nice. Ano brand yan? Yeah. Ano naman mura ka tinubento na
0: yan? Yan, yan. Yeah, yeah.
1: Asa para makakarbi.
0: Oo, siya ba yun? Ay, ay, ay.
1: Sure. Yeah. Babas kanya kluwa mo sa Taiki as each one ifalita.
0: Yeah. Yeah. Sa karang nga kabiya uok. So, no, yeah. Pula?
1: Hmm, ba't siya yung may buta?
0: Ik moet voor jou zeggen, en ik moet voor de hele Eden FM familie zeggen, you are my everything.
1: Come on.
0: Oh yes. Oh, oh yes.
1: Oh yes.
0: There is no better place to be. Like here.
1: Like here. Your voice. On, in paradise.
0: In paradise.
1: Ah, you're my everything. Babas, baie dankie. Dat was absoluut pret en plezier en pure lekkerte om jou vanmiddag weer eens te op die lachen van Eden FM. Is een lekker 8 seconden lang stemnotekie?
2: Ons is ook ingeskakeld. Goeiemiddag, Pola, Pola. Ons is ook ingeskapen, mooi aan voor jou, hier uit Vermont uit.
1: Mujolein, lekker, lekker Mujolein. En dan is die Beverly van Ola is net zo'n dimpie. Hij dimpie is zeker maar. Sorry. Hij vond het zeker afgegaan.
0: Hoi toch.
1: Babbels is goed uit.
0: Ja nee, Paula.
1: Celeste, wat baan is gereed, Babbels.
0: Mooi aan voor jou en je familie, ja, en mooi aan voor jullie allemaal. Mm. En ja, tot ons weer zien. You are my everything.
1: You are my everything. Come on, Eden FM. Bye, thank you, Eden FM. Absoluut lekker op je nummer in de raadloos. Van mijn kant, Paula Hobbs. Mooi blij. En kijk aan elkaar. Wees lief van elkaar. En wees daar van elkaar. En maak je de beste van elke lieve God gegeven oomblik. Because our last moment can indeed be our last moment. Want nou net na 5:30 schakel ons oor na MJ Verring een Nerd. Ik love MJ. Ik love dat program. Want daar leer een man meer oor technologie. hier in FM. Hallo Paula, voor je gaan asjeblief. Wat is die sanger zijn naam en die song? Is ook die een wat hij altijd gespeeld het van ouderdom. Ons had een beetje daar moet krap. Is Nadia wat hier deurgekom het op je hondse staat. Maar die ene keer is You Are My Everything. En dan sê, ja, dan sê ons maar tot ziens op die ene.
0: Oh. Ja, MJ.
1: Ja, hier is Celeste Wabani met jou hoofdtrekken en dan gaan ons wat potentie en dan skakel ons oor na MJ.

0: benevolent parkcentrum voor seniorburgers in Mosselbaai houden lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Toch een baie stalliekies, lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Lane in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Abe Mitas by 071-990-5381.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: kaya ithi loo nto asifika ngasigalelekile njengotapak semveni komboko sahlala kunyeke de kubethela ntsimbi yeshumi lakutsho njalo loo gwijo yazi ukuthi sifikile sikuphathele nje isigingqi sase-edeni xa kanye imizuzu imine emveni kwentsimbi yethoba ya kungolwesibini namhlanje loo nto ithetha ukuthi ke bawufuna ukuqhagamishelana nam utsho ukuthi noma nomsaseza kahlale yedwa tapax leyo into ndiyayazi ingumthetho inombolo lapha ekhaya ithi ngu-0 4 4 8 4 0 8 3 1 mandikuphindela 0 4 4 8 4 0 8 3 1 kungenjalo sibambe kuwhatsapp ya ithi loo nto ngu-0 6 0 5 0 5 2 6 9 3 mandikuphindele 0 6 0 5 0 5 2 6 9 3 uthi no ndiyayazi ukuthi umsasazi akahlali yedwa kodwa ke ithi loo nto make sikhangele ukuthi bathini na eyitolo
1: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.
2: Opsoek na gehalte kruide en huursware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gefriesde kosse, insluitend gefriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
0: Right, njalo loo nto ithi loo nto bavuse bonke ubaxela ukuthi no man into eyenzekayo nanku utapax esereyidweni bavuse ubaxela ukuthi heyi siye Dubai nasika khabe ezo ngubo pha ubona uba sithini na ngoba ngoku siyabhabha siyantinga mntu asekhaya siye Dubai.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Dus Joost in een paar days, dus hier in de FM. Goedenavond en bijba, welkom, lekker om samen weer te gaan keer. Dit is jouw late night drive, samen met mij, Jason Stanley in jouw gezelschap. En wat te lekker om samen weer te gaan keer hier op je zenders van Eden FM. Jouw stem in die paradijs op een dinsdag, woensdag en donder aan de maak ons zo. En groen vertrouw dat je daarin geniet het. Midnight Train to Georgia. Wat ons heel gebang het op Eden FM, jouw stem in die paradijs. So 9 minuten oor die eer van 10 eer. En wat een plezier om weer eens samen jou te kan keer vanavond die 30ste dag. Van die 6de maand my plezier om samen te kan wees. Dit is, kan je sê, winter hier buiten, maar hou jou warm, hou jou snoesig en maak seker net dat vooral jou kinders ook vooral in hierdie vakantietijd ook hulle self binnen hou in die mate en gezond hou, want dis glad nie lekker om nie lekker te voel nie. Maar dis my plezier om samen te kan kyk. Indien jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan waar jy op pad is en jy by die werk is, nachtskof. Glo en vertrou dat hierdie twee ere saam met my aangenaam sal wees om jou nachtskof vir jou net aangenaam te kan maak hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons gaan voort met die love songs en slow jams geleef op Eden FM, jou stem in die paradijs. En jy kan saam keier, WhatsApp nummer 060-505-2693. Kelly Nolan met I Like Dreaming, gevolgd door Luther Vandross, sê If Only For One Night en veel meer. Op jou stem in die paradijs, Eden FM.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.